Ja, goedendag, met Egbert Schenker. Ik word een beetje, zoals ze dat zeggen, paranoia. Want mijn koffie is zoek. Godverdomme. Ik heb het hele huis, de hele boerderie al doorgezocht. Ik heb tussen de koeien gekeken. Ik ben op het land geweest, tussen de kippen. Maar mijn koffie is weg. Als jij me nou even helpt zoeken, dan moet je eventjes een berichtje achterlaten op egbertschenker@pendechorecords.nl. Nou, ik ga nu maar eens even naar het ene plaatje luisteren.